0: met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

stond onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Radio Raso for everyone, from everywhere, every time.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna een $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

for everyone, from everywhere, every time.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen en het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Picasso for everyone, from everywhere, every time.

Fautan. No, kom je alleen aan de fautan. Dat lukt me loopt straks aan zo te. Me loopt straks aan me, rokom me moni dat me kon spelen, ja. Eta?

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, from everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
1: Zwa! Nossa!

0: Santa Paula.
1: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op de schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
2: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
1: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
3: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
1: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
1: Weet je dat er geen misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
0: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
2: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
0: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
1: Ziet er goed uit.
2: Dank je. Wil je wat van me drinken?
1: We hebben een biertje. Wat zou je van zich als wij gingen scheiden? Dat kun je allemaal doen en laten wat je wilt. Wat zou je met mij getrouwd blijven als je in elke hand 10 andere kan krijgen? Maar heb je toch niks.
0: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
3: Ik zag dat in patiënteninformatie van gynaecologen. En dat het woord vulva-lip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Vandalen verdient naast het woord schaamlip.
0: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Luister iedere woensdag.
6: Wij gaan dansen.
7: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
8: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
9: Nee, voor geen goud. Nee,
6: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
10: I promise to be kind to the city and its citizens.
8: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
7: Ja, zoals altijd.
5: Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light Jazz Radio.

0: Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier, bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost.
1: Het volgende nummer, mensen, heb ik gecoverd van mijn grote broer, Juwelen. Rachman. Eén manier om hem te eren. Ik was altijd een grote fan van hem. En dit vond ik zo'n prachtig lied. En misschien is dat lied ook om de tijd, heeft het ook een beetje betrekking op mijzelf. Je weet maar nooit. Maar ook op heel wat andere heren hier, denk ik. En misschien ook vrouwen. Dus luister maar.

1993. Yeah. Thank you.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljoen bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud. Nee,
2: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in de ether.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaar gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud. Nee,
2: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste halfjaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
1: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook AT&T is getroffen door een datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femmes. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
2: Radio Swammerdam. Hoezo?
3: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
4: Radio Swammerdam.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

Dus een knuffel betekent voor mij een brasa voor mijn lobby man. Juist. En niet omdat het moet, alleen omdat ik je mag.

Jerry Show. Oh, Brother Sheila Yego.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.

Yeah, who called?

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijkse uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.

Sin jardin.

Story about me and my girl, her name is Ruby Soho.

children.

Philadelphia.

watch this.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reusser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reusser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: It's Monday.
3: Fantastisch weer dit.
4: Blijft altijd genieten.
5: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
6: Wat klinkt jij zo goed?
7: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
8: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
5: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
9: Red Light Jazz Radio.

0: ook. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.
1: Razo, de multiculturele radio van Nederland. 105.2 via de ether of de Razos Amsterdam.
2: Zolang aan de la misei, zolang aan mijn gaji ala dei, ik heb een tijdje in maat. Ja man, dit is Damaru en ook to me en Arki, Radio Razo op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben...
0: Luister elke dag naar de stem van op de 105.2 in de ether en de 103.8 kabel.
1: Dit is Razo, Radio Amsterdam Zuidoost.
0: En voor je greedy fuleri, dan naar Razo, nomo nomo, je moet proberen.

0: Razzo.
1: Luister elke dag naar Razzo. Op de 105.2 in de ether. En voor je greedy fuleri. Dan Razzo, nomo nomo, je moet proberen. Na tap na 105.2 ether na 103.8 kabel. En voor je greedy fuleri. Dan na Razzo, nomo nomo, je moet proberen. Na tap na 105.2 ether.
2: Out in the street, Razzo sounds so sweet.
3: Naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in de ether.
1: Luister elke dag naar de stem van Razzo. Op de 105.2 in de ether en de 103.8 kabel.

0: Tune in live. Zelf te zien op Razo Radio.
1: Livestream live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the

0: That was Florcia with Slap Here. And yeah, let's follow summer vibes. And we move to Body to Body by Lil Klein.
1: Jacques Chirac.
2: Zij heeft schade, dus ze kan niet zijn met een brokie. Fuck it, post het online en zet het op story. Fuck me a Loki. Zij wil weg van ellende, want ze weet ik ben een defender. Alles is kort gedekt, yeah. Maak je geen zorgen.

0: The children of today with little or no chance. The children of tomorrow with no hopes of it.
1: Yes, yes, yes. We back. This is New Radio Amsterdam, a music audition where we showcase upcoming artists talking about music, culture, and many more. And here's your man, Tommy Wills, and with me in the studio, Brian.
2: Motherfucking phrase, you know?
1: Motherfucking phrase.
2: Yes.
1: You know, what's up? All right, phrase, mm-hmm. How are you doing and where are you coming from just right now?
2: I come from home, and I took a little nap before I came here.
1: To charge up?
2: Yeah, to charge up a bit, you know. I have a free day today, went to the barber, took a little nap, and now I'm here. So today is a very short day for me still.
1: So you've been off today?
2: Okay, I've been off today, luckily.
1: Good, because you're working a lot, right?
2: Yeah, you know, but 2 weeks, then I'm off to Spain for a couple of days. So.
3: Oh, yeah.
1: Okay, nice, good.
2: Take some good. Relaxation, you know.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
5: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gitten. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
4: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
6: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
4: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
9: Op de 105.2 in de ether en de 103.8 kabel.
10: Razel gaat op de pauw.
9: En voor je greedy fuleri, dan razel, nomo, je moet proberen. Na tap na 105.2 ether, na 103.8 kabel.
11: Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier, bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost.
12: Voor Amsterdam en omgeving, dit is Radio Crown.
13: In our hometown, Radio Razo wears the crown. Crown.
14: Radio Zuidoost. Waar wij voor staan.
15: Achterwaardigheden, cultuur, sport.

0: Luister elke dag naar de stem van Razzle. Op de 105.2 in de ether en de 103.8 kabel. En voor je greedy fuleri, dan naar Razzle, nomo, je moet proberen. Na tap naar 105.2 ether.
1: Razzle, de multiculturele radio van Nederland. 105.2 via de ether of de Razos Amsterdam.
0: En voor je greedy fuleri, dan naar Razo, nomo, je moet.

0: Radio Razo.
1: De stem van Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.

0: tune in. Live. Stel dat ze zien op Razo Radio.
1: Livestream. Live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the...

0: good second.
1: Okay, the vocals is filled. Do you see this? The mic.

0: Breekbaar.
1: Wat wilde u dan?
2: Geld.
1: Oké, maar u vond dat u nooit genoeg had? Of? Wat was het dat u dat geld wilde? Zoveel geld, 1 miljoen.
2: Ja.
1: Waarom?
2: Ja, lekker makkelijk.
3: Alright. Let's wrap this up and go again.
4: Let's rewind the track, man. Let's get it. Can you give me a bit shorter runway, please?
3: Uh-huh.
4: Thank you very much.
3: Okay. 3, 2, 1, go.
4: For round 2, then. Let's get it.
5: Matenko.
4: Yes, mensen. Vrees is een vrees geen fase. Let's get it, man. Je is vrees er nog steeds. Yes, let's get them. Ooh, yeah.
6: Hey, listen, let's go.
4: Vraag mezelf of het goed zit. Als ik kanten was zo aan de zijkant heb, bro. Dan ben ik op een goed bitch. Stress over vullen van tijd. Word nu gevraagd voor een show, maar twijfel door het robbeleid. Dus weet dat ik het al won. Want morgen die is het op niks, bro. Ik zie de pillen breken als het niks. Er wordt nu ietsjes leuker dat ze dikke pillen noemen.
6: Dikschop.
4: Ook al die politici vermoeden waar ze gek is. Kunnen rappen en stekken het stiksel. Dus je shit mezelf van die bimbos. Ik en mijn jongen gaan jagen op gekkere jaartjes. Ze kunnen het niveau verklaren. Jullie gaan het team herhalen. Als ik expand heb mij varen. Praat maar wat expand zo verhamerd. Zeggen mijn Sammy, ja je moet het laten. Wie niet wat ik nu moet doen. Lijkt, zat die jaartje in de hoed. Tijd, al die dingen zijn niet goed. Right, maar die verbeteringen en ontwikkelingen. Ja die moeten wel goed zijn. Ik heb niks te klagen.

0: Breekbaar.
1: Ze listen nog.
2: Ja, verder geld. Oké, maar u vond dat u nooit genoeg had?
1: Hm? Nooit genoeg, hè?
2: Wat was het dat u dat geld had?
1: Uit honger, snap je?
2: Geld, 1 miljoen.
1: Hey. Ja. Oeh. Ja.
3: Spanje op vogies. Laat mijn tante toppen nu erin zetten. Kan het wegbrengen, daarna wegzetten. Cellen love om. Echt, mama. En ik ga met mijn hart, kan niet trap. Ik heb al alle visies verbaasd als ik trap. Even bro, voel me MJ. Waar ben je sticky, creamy, kans is mix met je. Ik word de grootste, met die gouden plaatjes en die coaches. We komen nu snel dichterbij, want de rap game is tot en zoveel boontjes. Dus ze willen me nu horen. Oh, rust mee, ik ben aan het koren. Maar get up, je moet aan mij vermoorden. En verdrink mezelf in die woorden, dus geef ik wat gas, zet hem in z'n tweeën. Ik ga daar af, ik hoor je praten over werk. Ja, wat weet je van dat? Peter, hou die dingen onder loop. Ik ben bij een show, of ik ben door een hoop. Maar die handelingen vind ik niks, bro. Dus ik geef de Rokosi cadeau. En ben ik weer weg, net als mijn vader en ik vind het best. Ik ga terug naar Dami, maar dan wil ik best. Echt, Gucci, ja, dit gaat een fest. Vorig jaar was ik niet zo lief in rap. Dus wat ik doe nu is te gek, bro. Ik baai het direct. Beetje tape, een beetje stress. Ik ben op een les. Ja, nu echt door rap. Goddammit.
4: Denk om.
1: Shit, man, vreesies.
5: Jawel.
4: Dope. I bet a lot of people waiting for this one.
5: Yeah, you know, I heard it for a long time ago.
4: I saw. Yeah. I heard this one before. Yeah. Exclusive on New Era, Amsterdam. Guys, hope you're enjoying. Sorry for the little technical issues, but nevertheless, we do this shit anyway. I think, guys, that just because we have not that many people as we supposed to, I think I'm gonna perform as well.
6: Wow,
4: that's
6: Tommy.
4: Point, right?
6: Okay.
4: Yeah. Okay.
6: Yeah.
4: Phrase, one more.
6: Mm-hmm. I thought you wanna perform. You said you wanna perform. Yeah. Come on, let's get a Fendi Fendi fire, man.
4: Okay, guys. Then you go. You talk, and I fix that shit.
6: Yeah?
4: Right,
6: yeah.
5: All right, people on the radio. Here we have Tommy Wills. What are we gonna do, Tommy? Fini Fini Fire?
6: Fini Fini Fire?
5: Right? that's a song name, right? Or am I?
6: You're almost there. I think it's this Vini Vidi Vici.
5: Vini Vidi Vici.
6: There's another song.
5: That's called Fini Fini Fire.
6: Okay.
4: Really?
5: Of Dufu that I told you about, you know?
4: From?
5: Dufu. You know the artist that I told you about the last time?
4: I remember we spoke about it. Yeah, you told me. Dufu. Yeah.
5: Dufu.
4: Yeah, no? Okay.
6: I think you have to do another one, man.
5: I have to do another one?
6: I think so.
5: Wow.
6: I need to hear it.
5: Hey, come up,
6: you got me fixed up, bro. Come on.
5: Yeah? Okay. Okay.
4: All right.
7: Come up, bro.
8: Come on.
4: All right. Which other will be? You said. V is the kid. Let's go.
5: Yes, mensen. Wie is die kid? Dat is een hele mooie pokoe. Ik heb Mattie van me op de achtergrond staan, toch? Misschien dat hij ook nog wat komt daar doen. Je, toch? Wie weet voor het vervolg.
4: Alright, guys. 3, 2, 1, let's go.
5: Hey, oh, pounce. Iedereen in de studio. Let's get it. Al zijn er niet zoveel, toch? Doe wel mee, snap je? Oké, mensen, bij deze is het belangrijk. Pounce, op en neer, you know. Oldschool-achtige dinges. Hey, ooh, yeah.
9: Hey, yo, yeah.
5: Please, see some. Yeah.

reden. Ik heb gebeden, broertje, wat weet jij van al die wegen die mijn fam heeft moeten nemen voor het betere leven. Wat ze mij hebben gegeven, soms ben ik even gek, maar mama hou niet van die streken. Stuk was even neven, maar geen eentje doe ik spreken. Ga pie, want ik ben de enige die je moest overleven. Geloof me, die pijn. Verzagen nu met roken, schrijven en een beetje wijn. Misschien niet nummer 1, maar ja, geef me nu wat tijd. Want er zit een vuurtje in mijn grapje.

0: zekerheid. Maar ken ook tanken die pedalen, was niet even nice. Huh. Ja, ik piek nu de hele tijd. Of het wel gaat lukken en of Sammy wel de eerste blijft. Huh. Dat wordt het met de tijd goed. Shit, man. Die beat die is weer verdwenen van Tommy. Kom op, man.
1: What happened? What happened? What happened?
0: The beat die verdween, man.
2: The beat disappeared.
1: Really?
0: Yeah.
1: The fuck? Alright. We go once again?
0: Yeah, you wanna go once again?
1: Let's go once again, yeah. Let's do it right. Let's go right. What else? Okay. 3, 2, 1. Be's the kid.
0: Mm-hmm. Hij is even gerewind, toch? Dus we doen hem nog een keer zo. Snap je?
1: Het is een remix.
0: Take two. Clip. Snap je? Hij heeft mensen vrees in de building.
3: Hey, yo. Yeah.
0: 1, 3, 2, 1.

ben jij niet op de boot gegaan. Zij kan het zetten met grote pillen en die fucking titties in mijn face. Broertje, echt, ik was op geest. Mijn moeder en vader, die waren te deep. De orde, ze ooit zit die namen met mee. We chillen in een hoek, die schiet niet met Tofie. We kwamen te gekken met grotere groepen en was er voor jou de

0: shit bro, kan je zeggen Lil Frizz is aan. Zie me even gekken gaan, trappen trappen op de linkerbaan. Oh mijn mannen rappen in mijn oren, maar die jongen nee die kan ze niet verstaan. Volg het lot en naar de tyfus gaan. Kans is ver vieze voor je neus, maar je ziet het niet bro, je hebt het niet begaan. Ziet het niet bro, je hebt het niet begaan. Het rappen wordt beter en beter, we stijgen te hoger eens, willen bitchen het zetten. Ik ga niet van mijn leven en neef je wat tussen gebreken gebeden. Hoe zonne zie leven, word ik aangetrokken tot het leven. Waarvan mijn vader me verzekert, je wordt opgegeten door het leven. Mijn jongen dus laat het leven even leven.
1: Ze wilde eerst niet weten, maar nu wilt ze met me zijn. Op mijn Kelly is op links, ik hou de pillen even rechts. Moe hoe die op mijn idee, nee je weet niet wat ik uitspook.

Ik ken een jongen, hij eet het op pinnen. Ja, dat is een spitter. Ze wil horen dat ik nu erin ga, baby. Jij weet dat ik je wel links laat. Ik ben die guy, ja, ik spit vaak lately. Totdat Sammy weer een hit maakt. Dat we toeren en ook dik gaan. Al die kan-

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
1: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
0: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam, hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd een bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld, is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer. Het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
2: Ja, was leuk.
5: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
7: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.

net op de juiste tijd. 3 minuten voor 9:30. 3 voor 9:30. Dit is Razo Radio op die vrijdagavond van 7 augustus 2026. Een hele goede avond u allen toegewenst. Ook mede namens directie en personeel van Razo Radio. Welkom bij een nieuwe aflevering van de DJ's Mixmax Show.

Dit is Razo Radio. Nogmaals een hele goede avond. Het is weer die gezellige vrijdagavond. Bij u Weekend Radio. The Station of the Nation.

0: Nogmaals een hele goede avond en welkom bij Razo Radio.
1: Baba Mani Ausunke. Chel Chel Kas.

dus voor de vrijdagavond. Radio Razo, uw metgezel voor deze avond. En natuurlijk de nacht tot 3 uur in de ochtend. Nou, maar hiep, piep, piep, piep. Natuurlijk alle jarigen van vandaag van harte gefeliciteerd. Namens het hele team van Razo Radio. Nou, maar hiep, piep, piep, piep. Hoeré, hoeré, hoeré, hoeré. Hiep, piep, piep. Halleluja.

wat zijn ze toch weer gezellig deze avond. Razo Radio, uw metgezel. In dit weekend

Let op de tijd, is 9 minuten over half 10. 9 over half 10. Dit is nog steeds Razo Radio, the station of the nation. Blijf afgestemd.

Dit is nog steeds uw weekendradio, Razo Radio, tot 3 uur in de ochtend. De DJ's Max Max Show. En mijn naam is Dietwien Jesseren vanuit de grote studio hier in Amsterdam Zuidoost. Studio Masanga.

Let op de tijd, het is 14 minuten voor 10. 14 voor 10, nogmaals een hele goede avond. U bent afgestemd op die 105.2 FM in de ether en natuurlijk ook via razo020.nl. Razend populair, wereldwijd te beluisteren dus. Razo Radio, the station of the nation. Nogmaals een hele goede avond.

Let op de tijd, het is 7 minuten voor 10, 7 voor 10. Dit is nog steeds uw weekendradio, Razo Radio, de Station of the Nation. Tot 3 uur in de ochtend, de DJ's Mixbox Show.

Het is klokslag 10:00. Luisteraars, een hele goede avond. Welkom bij uw weekendradio, Razo Radio. De DJ's Mix Max Show tot 3:00 in de ochtend. Mijn naam is Dietwien Jessuren. Die 105.2 FM in de ether. En natuurlijk ook wereldwijd te ontvangen via razo020.nl. De vrijdagavond 7 augustus 2026. Oddi, oddi. Vaudé, vautang.

Inmiddels 9 minuten over 10. Nogmaals een hele goede avond. En welkom bij Razo Radio. De DJ's Mix Max Show. Tot 3 uur in de ochtend. Mijn naam Dietwien Jassirun.

0: Let op de tijd, het is 14 minuten over 10, 14 over 10. Nogmaals een hele goede avond en welkom bij de uitzending van Razo Radio.
1: Ja, zee.

De vrijdag van 7 augustus 2026. Dit is Razo Radio, de Station of the Nation. Het is 17 minuten over 10. 17 over 10. Tot 3 uur in de ochtend, de DJ's.

10 minuten voor half elf. 10 voor half elf. Dit is nog steeds Razo.

Nogmaals een hele goede avond u allen toegewenst. Namens directie en personeel van Razo Radio. Hip, hip, hip, hip. Die gezellige vrijdag.

En nou vergiet die krakke Razo Radio. NL 36 Rabo 01489205000. De naam van RTV Razo. Een krakke Razo Radio. NL 36 Rabo 01489205000. De naam van RTV Razo. Grantangi, grantangi.

0: Yes, ay boy, het is inmiddels 3 minuten voor 11:30. 3 voor 11:30. Zometeen Razo nieuws en informatie. Blijf dus afgestemd. Razo Radio.
1: Tiri, chatori, matiri, no abisten. Tiri, anodreng. Tiri, anodeng. Tiri, na ten. Tiri, na heng.

Nogmaals een hele goede avond u allen toegewenst. Odi, odi, me baru, alamala, awinspe unde. Dit is Razo Radio. Klokslag 10:30. De vrijdag van 7 augustus 2026. Vodafone, dank!

Let op de tijd, is 2 minuten over half 11. 2 over half 11. Dit is Razo Nieuws en Informatie op deze vrijdag van 7 augustus 2026. World Pride loopt op zijn eind. Maar omdat het pas afgelopen is, als ook het allerlaatste programma-onderdeel de deur dicht trekt achter de laatste bezoeker, gaan we nog even lekker door. Met feesten, ontmoetingen en activiteiten in World Pride Village, cultuur en momenten van bezinning. Kijk dus vooral naar het programma, want wie weet wanneer World Pride weer in Amsterdam neerstrijkt. World Pride duurt nog tot en met morgen zaterdag 8 augustus. En ook deze laatste dagen is er van alles te doen. De Happiness Museum. Wat betekent geluk voor u? Ga op ontdekkingstocht in de eerste pop-up museum in Amsterdam dat helemaal in het teken staat van geluk. Er is een installatie en er zijn workshops. Een happiness walk en meer. En het museum is geschikt voor jong en oud. Waar is dat? De Hallen, Hannie Dankbaar Passage 25. Dagelijks tot en met zaterdag 8 augustus van 10:00 a.m. tot 10:00 p.m. En Pride Village. In de tweede week van World Pride is het museumplein omgetoverd tot Pride Village. Het is de plek waar de grote concerten van Pride plaatsvinden. Ja, en zaterdag 8 augustus tot 5:00 zijn alle optreden gratis. Gratis, gratis. En dat allemaal op het Museumplein. Zaterdag 8 augustus tot 5:00 dus. Gratis, gratis. En er is ook een foto-expositie Same Love, Same Rights. Even weg van de drukte. Bezoek dan deze fototentoonstelling, georganiseerd door de bekende queer family en vriendengroep We Are Family, samen met kunstenaar Angela Baas, Ellard Ottevanger, Barrieke de Meij en Femmes Hoog. Met als thema Same Love, Same Rights onderzoeken ze wat ons verbindt en vertalen dit in beeld. En dit vindt plaats in INK Hotel, Nieuwe Zijds Voorburg, wal nummer 67. Van vrijdag, dus vandaag, tot 11:00 en zaterdag ook van 8:00. 's Morgens 8:00 tot 11:00 's avonds.

Let op de tijd, het is 6 minuten over half 11. 6 over half 11. Dit is Razo Nieuws en Informatie op deze vrijdag van 7 augustus 2026. En sluit uw ogen en adem diep in. Wat ruikt u? Iedere stad heeft een eigen geur. Die geur verandert door de eeuwen heen, maar blijft altijd verbonden met het leven in de stad. En welke aroma hoort bij Amsterdam? Ja. Wie door het Amsterdam van de 17e eeuw liep, hoefde zijn ogen nauwelijks te gebruiken om te weten waar hij was. De stad had een krachtige geurprofiel. Smalle stegen, open grachten en drukke markten vormden samen een mengeling van geuren die voortdurend veranderde. Ja, en de geur van Amsterdam kwam eeuwenlang als eerste vanaf het water. Ja. En daartussen rook je pek en teer, waarmee schepen waterdicht werden gemaakt. Ja, ja, ja. Waar rook Amsterdam toen na? Dat was heel lang geleden. En wie de drukke haven achter zich liet, kwam namelijk terecht in een Amsterdam waar prettige en scherpe geuren voortdurend om voorrang streden. Zo had je ook paardenmest. Want paarden lieten hun sporen achter. Honderden paarden trokken karren door de stad. En hun mest bleef op straat liggen en mengde zich met modder, regenwater en afval. En dat rook je lang en niet altijd zo fris.

Let op de tijd, is 9 minuten over half 11. 9 over half 11. Dit is Razo Nieuws en Informatie. Op deze vrijdag van 7 augustus 2026. En diep in de grond zit aardwarmte. Dat is een duurzame energiebron waarmee gebouwen kunnen worden verwarmd. In augustus starten extra onderzoeken van de ondergrond in Amsterdam om te checken of de aardwarmte ook hier zit. Want uit eerder onderzoek is gebleken dat er in de regio Amsterdam goede kansen zijn voor aardwarmte. En daarom wordt er nu extra onderzoek gedaan. Door trillingen te meten komt de ondergrond beter in beeld en komen we meer te weten of de grond daadwerkelijk geschikt is voor aardwarmte. Dit heet seismisch onderzoek. Ja, seismisch onderzoek. Dat gaan ze doen in Amsterdam. En woont u dichtbij een meetlocatie, dan kunt u trillingen voelen. U kunt ook geluiden horen. Het klinkt als een tram die voorbij rijdt of een zware vrachtwagen die over een drempel gaat. En een deel van het werk gebeurt 's nachts. Daar kunnen wij beter meten en heeft het verkeer er minder last van. En het onderzoek begint half augustus in stadsdeel Noord. Daarna is de rest van de stad aan de beurt. Wilt u meer weten? Kijk op scanaardwarmte.nl. En voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Scan via info@scanaardwarmte.nl of op 085-332-7900.

Let op de tijd, het is 19 minuten voor 11. 19 voor 11. Dit is Razo Nieuws en Informatie op deze vrijdag van 7 augustus, moet ik zeggen. 7 augustus 2026. En het Grachtenfestival is weer in Amsterdam. Ja, klassieke muziek tussen de vleesetende planten of in de passagiersterminal. Slagwerk in de Rai. Moderne jazz in Voedselpark Amsterdam. Indiase klanken tussen hoogbouw en hoge bomen. En nog veel meer van 7, dus vandaag, tot en met 16 augustus... in Grachtenfestival in Amsterdam.

En ook Zuidoost krijgt er wat mee te maken. Wat je krijgt als je klassieke muziek, tango en wereldmuziek met elkaar kruist. Accordeoniste Helena Souza en contrabassiste Alejandra Rodi vormen samen die inner duo en zoeken het uit. Kom luisteren naar deze bijzondere combinatie in het Brassa Park. Aanstaande zondag 9 augustus van 5 uur 's middags tot 6 uur. Is zeker de moeite waard om te gaan in het Brassa Park. Zondag 9 augustus van 5 tot 6. Heel veel te doen, hoor. Wilt u het heel programma bekijken? Kijk dan op Grachtenfestival. Daar kunt u het heel programma bekijken van het Grachtenfestival, welke weer in Amsterdam wordt gehouden van 7 tot en met 16 augustus. Ja, heel veel te doen, dus in afu voor ferie. Ga je huis uit en ga genieten.

Let op de tijd, 16 minuten voor 11, 16 voor 11. Dit is Razo Nieuws en Informatie op deze vrijdag van 7 augustus 2026. En op zaterdag 22 augustus is de Southeast Parade op de Hoekenrode Plein. En u kunt meedoen aan spellen en workshop. U kunt ook kijken naar optredens. En daarna loopt de parade door de straten van Zuidoost. En de dag eindigt met een feest. Ja, met een feest. En de activiteiten zijn gratis en geschikt voor alle leeftijden. Zaterdag 22 augustus dus. Vanaf 12 uur. Southeast Parade. Hoekenrode Plein. En het is gratis. En bij het Gasperplas kunt u zonnen, zwemmen en wandelen. Vanaf metrostation Gasperplas loopt u zo het Gasperpark in. Neem bijvoorbeeld een handdoek, strandbal of parasol mee. U kunt zonnen op de grasvelden. U kunt ook verkoeling zoeken in de schaduw. Zwem alleen op plekken waar dat mag. Let op, hè. Zwem alleen op plekken waar dat mag. En wilt u naar buiten of even weg uit een warme woning? Maak dan een wandeling door de Bijlmer. En onderweg ziet u gebouwen, muurschilderingen en beelden. En u hoort ook verhalen over belangrijke personen uit Zuidoost. U kunt verschillende routes lopen. En tijdens de route luistert u naar verhalen. Ja. U luistert dus tijdens de route naar verhalen over buitenkunst. Heel veel te doen met dit mooie warme weer. Maak er dus gebruik van.

En heeft u een vraag over een van de activiteiten, dan kunt u altijd contact opnemen met telefoonnummer 14020 van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Tot zover Razo nieuws en informatie op deze vrijdag van 7 augustus 2026. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Razo nieuws en informatie. Presentatie Dietwien Jessurun.

Inmiddels 11:12. 11:12. Nogmaals een hele goede avond. En welkom bij de DJ's Mixmax Show, een programma van Razo Radio. Tot 3:00 in de ochtend. Mijn naam Dietwien Jasrun. En ik doe het voor u graag, hoor. Daarom groet ik u ook allen, waar u zich ook mogen bevinden. Groot Amsterdam, een goede avond. Purmerend, Zaandam, Almere, Amersfoort en overal, ook buiten Nederland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika, Curaçao, every place in the world, odi odi mebaru alamala, emi tang lobby alamala.

En nogmaals, heeft u hart voor Azo Radio? Steun ons dan met een kleine bijdrage via het IBAN-rekeningnummer van Azo Radio. NL 36 Rabo 01489205000 ten name van RTV Razo. Onze hartelijke dank. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.

0: Inmiddels 4 minuten voor 11. 4 voor 11.
1: Hiep, hiep,
0: hiep, hiep, hiep, hiep. Nogmaals een hele goede avond. Dit is Razo.

Nogmaals, Odi, Odi. Utrecht, goedenavond. Suriname, goedenavond. Waar u ook bent. Flora, piep, piep, piep, piep. Laat praters praten. Laat haters.

Nogmaals, groetjes richting Suriname. Groetjes richting Flora A. Goedenavond, Flora A. En waar is Flora B dan?

Een hele leuke buurt is dat hoor, Flora, project Flora. Ja, dat weet ik. Nee, dat kan niet. Ze kunnen niet slapen daar.

Bye bye, ateye du bunji sma. Ateye du bunji libisma, son libisma. Ondankbaar zijn ze soms hoor. Maar goed, je hebt ook hele goede en lieve mensen tussen. Tedu aan Boenji Ding, daar zijn ze hartstikke blij. Nogmaals, odi odi, dit is Razo Radio.

dit is Razo Radio. Let op de tijd, is 7 minuten over 11. 7 over 11. De vrijdag, de gezellige vrijdagavond. 7 augustus 2027. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep.

Yes, zij wani nami bakka. We genieten hier in de studio. Hiep, hiep, hiep, hiep. Dat is nou de gezellige vrijdagavond. Razo Radio. Masai wani nami bakka.

hoger, hoger, hoger. Open, open. Dit is nog steeds Razo Radio.

met twee schitterende stemmen. Zwart Ohana, dankjewel Tanio. Dankjewel Joanna. Een grote big up naar jullie toe. En ook naar de moeder natuurlijk en de oma. Hiep, piep, piep, piep. Let op de tijd. 17 minuten over 10. Nee, 17 over 11 moet ik zeggen. 17 over 11. Dit is Razo Radio, the station of the nation.

die gezelligheid. Iedere vrijdagavond van 10 uur 's avonds tot 3 uur in de ochtend. De DJ's Mix Max Show.

Laat het weten. Ik ben er benieuwd. Imam Chami.

Dit is Razo Radio. Hij fire. Hip, hip, hip, hip, hip. Lopas, Annie.

Let op de tijd, is 13 voor 12. 13 voor 12. Zometeen neemt collega Marius Schrot het van mij over. Blijf dus afgestemd. Razo Radio tot 3 uur in de ochtend met de DJ's Mixmax Show.

10 minuten voor 12. 10 voor 12. Dit is de DJ's Mixbox Show. Razo Radio. En genieten jullie een beetje? Of heel veel? Zeg gewoon ja. Dan is het ook goed. Hiep!

Het is klokslag 12 uur, klokslag 12 uur. Een hele goede morgen, luisteraars, op deze vroege zaterdagmorgen.

Zaterdag 8 augustus van het jaar 2026. Marius Schrot groet u allen waar u zich ook mag bevinden. Aan de zieken en van harte beterschap, zij die in rouw gedompeld zijn, heel veel sterkte toe in deze donkere dagen. Aan alle mensen thuis, waar dan ook, odi odi met Barunu. Het is weer de DJ Smack Smack Show deel 2, tot 3 uur vannacht. Mijn naam Marius Schrot. Alla pres met Bar Odi binnen en buiten Amsterdam. Binnen en buiten Nederland. Overal waar wij te beluisteren zijn, Marius Schrot groet u allen en wens u een fijne luisterstemming toe. Samen met u maken we een heel mooi programma van tot 3 uur. Zometeen na de tune gaan we een aanvang maken met het woord van de week en daaraan sluiten de felicitaties. Dus blijft u afgestemd. Dit is your DJ's Mix Max Show.

Dank u wel, Sangrafu, met Nawarai, Nawarai, onze tune van de DJ's Mix Max Show. Het is 5 minuten over 12. 5 minuten over 12, wij gaan nu een aanvang maken met het woord van de week. En daar aansluiten de felicitaties. Alsjeblieft.

Lieve luisteraars, broeders en zusters. Het is zaterdag 8 augustus 2026. En het woord van de week zegt: hoe kan een jongere zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord. Hoe kan een jongere zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord. Psalm 119, vers 9. En de daaraan gesloten tekst luidt als volgt: hoeveel beter is het wijsheid te verkrijgen dan goud? Heel veel verkieselijker inzicht dan zilver. Hoeveel beter is het wijsheid te verkrijgen dan goud? Hoeveel verkieselijker inzicht dan zilver? Spreuken 16, de verse 16. Lieve luisteraars, u hoort het al. De vraag die gesteld is: hoe kan een jongere zuiver leven? Maar ik kan de vraag anders stellen. Hoe kunnen wij zuiver leven op deze wereld? Op deze aarde waar wij ons in bevinden. U hoort elke dag, of u luistert elke dag naar het nieuws. Agressie, oorlog, van alles hoor je. Jongeren die zwerven op straat, terwijl hun ouders hard aan het werken zijn. Lieve luisteraars, misschien hebt u al deze dingen deze gehele week meegemaakt. Maar dan vraagt u zich af: hoe kan dat? En dan heft u uw ogen om naar de bergen en vragen aan God: God, hoe kan dat? Maar nee. Wij moeten de antwoorden aan onszelf zoeken, of bij onszelf zoeken, sorry. Want wij kunnen het oplossen. God geeft de helpende hand, maar wij moeten het zelf oplossen. Door misschien met onze kinderen te praten, met de jongeren te praten, maar ook grote mensen die zich gedragen als jongeren, gaan de fout in. En hoe moeten de jongeren dan van ons leren? Wij ouderen moeten een voorbeeld zijn voor de jongeren. Maar toch aan de andere kant kunnen wij het niet alleen. Als wij de kracht niet ervoor hebben. Als wij de kracht niet ervoor hebben om ons werk te doen. Als wij de kracht niet ervoor hebben met onze kinderen te praten. Als we de kracht niet hebben om met onszelf om te gaan, dan gaan wij de antwoorden halen of vragen aan de goede God, de Almachtige Vader, om ons daarbij te helpen. Hij zal ons de helpende hand toestrekken. Wij moeten maar bidden en vragen aan Hem. Niet alleen om rijkdom vragen, maar vragen om kracht, wijsheid, begeleiding en dat Hij ons blijft leiden in het dagelijks leven. Ook de komende nieuwe week hebben wij Hem nodig. We hebben Hem elke dag nodig. Deze goede God, de Almachtige Vader. En Hij luistert naar onze gebeden. Het is een God die luistert naar onze smekingen. Als we in de afgrond gedaald zijn en wij bidden tot Hem, zal Hij ons weer bovenwaarts brengen en ons verder leiden en begeleiden, ook de komende nieuwe week. Amen.

Take you bromchi na you anu. Langa you percenti tu, langa libi en gezondheid. Dat die wie de wensen you. En dat wensen wij aan alle jaren van vandaag, morgen, de komende week. Neem uw kracht en uw zegen van God Almachtig. Want hij heeft weer voor gezorgd dat je vandaag met je familie, je vrienden, je kennissen mag memoreren jij ter wereld kwam. En wij noemen het onze verjaardag. Maar het is eigenlijk uw ouders die wij moeten feliciteren. Want zij hebben ervoor gezorgd jou ter wereld gebracht hebben. Met de kracht en de genade van God Almachtig. Daarom alle jaren van vandaag, morgen, de komende week, dank God, prijs God. Teridem jari, teridem wan fruang. Want hij alleen kan ons dat verzekeren. Want hij voegt weer elk jaar een nieuwe levensjaar aan ons leven toe. Dus wij moeten God dankbaar zijn. Zij die deze nieuwe dag meemaken. Want velen maken de nieuwe dagen niet meer mee. Want God heeft ze naar huis geroepen. Maar wij, de jarigen in dit geval, u allen die vandaag jarig zijn, prijzen God. Prijzen Abun Gado. Prijzen hem, prijzen hem. Tak en tangi, takapotwanyari bakana ulibi. Vier vandaag uw verjaardag, o jarige. Maar zet God in het middenpunt. Val op je knieën en dank hem. Dank hem voor het feit dat hij weer een jaar aan uw leven heeft toegevoegd. Prijzen hem, prijzen wie Gado, prijzen Masra Jezus. Hem de wie Borgo en wie Heiland. Nodig hem ook uit op uw verjaardag te mogen zijn. En ontvang dan zijn zegen. Zijn zegen die hij u gaat laten leiden het gehele nieuwe jaar door. Het nieuwe levensjaar die hij u geschonken heeft. Amen. Wij van de DJ's Max Max Show, in het bijzonder wij van het Razo Team, in het bijzonder de DJ's Max Max Show, wij feliciteren u, wensen u heel veel kracht, wijsheid en gezondheid toe in uw nieuwe levensjaar. Van deze plaats uit wil ik dan ook mijn lieve zusje Winanda Groot feliciteren. Met het feit dat God ook aan haar leven een nieuw jaar heeft toegevoegd. Winanda, ga het nieuwe levensjaar in met de genade van God. Ontvang zijn zegen en vraag hem jou te mogen leiden en begeleiden. Jouw gezin, jouw kinderen, jouw kleinkinderen en de gehele familie. En dat God over ons mag waken. Maar vier vandaag je verjaardag, Winanda. En tiki, agenade en asegif, masragado. Namens de gehele familie Grot, Kotram, wensen wij jou heel veel kracht, wijsheid, geluk en gezondheid toe. Dan nog een hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Hoeree!

Nogmaals, alle jaren van vandaag, morgen, de komende week, Gods rijkste zegen toegewenst, wijsheid en kracht. En het meest gezondheid. Dus ook voor jou, Winanda Groot. Voor jullie allemaal, lekker bazuinkoormuziek op deze vroege zaterdagmorgen, 8 augustus van het jaar 2026. Genieten jullie van de lekkere korals. Alsjeblieft.

dan nou een hiep, piep, piep, piep, piep voor alle jaren van vandaag, morgen, de komende week. Familie Grot viert feest, want onze lieveling is jarig. Winanda Grot, van harte, gefeliciteerd. Alsjeblieft. De formatie Sabaku. Voor alle jarigen, in het bijzonder, Winanda Grot.

Ja, God zegen toegewenst door het hele Razo familie. In het bijzonder de DJ's Mixmax Show. Your captain, die Twinjesrun. En je co-pilot, Marius Rot. En voor alle jarigen en in het bijzonder voor Winanda. Groot Bassein Wals. Hugo Arching. Daar komt ie. Dat is het schudden. Alsjeblieft. Oké. Ik ook weer. Die twin weer een kot ook bij, hè? Hai. En dan maar hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Hoeree.

Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Hoeré voor alle jarigen van vandaag, morgen, de komende week. En dat was weer het woord van de week. En daaraan sluiten de felicitaties van deze week. Volgende week, als er niks tussen komt, dan zijn wij weer met het woord van de week. En dat denken wij ook aan alle jarigen. Maar voor de jarigen van vandaag, morgen, de komende week, Gods rijkste zegen toegewenst en vooral gezondheid. Want if I go soon to nade, da prisiri nade, da na shwiti. A prisiri mus de, je begrijp, maar if I go soon to, fika me ka prisiri. Dus nou een hip hip hip, hoeré. Nogmaals voor alle jaren van vandaag, morgen, de komende week. En dan hebben wij Ico. Higo Galant met 10 jaren medley.

Dank u wel, Hugo Galant, alias Ico, met 10 jaren medley. Was voor alle jarigen van vandaag, morgen, de komende week. In het bijzonder Winanda Grot. Alvast Tiki Day, Winanda. En maak er een mooie dag van. Het is inmiddels 15 minuten voor 1. Dit is your GG's Mix Max Show. Op deze vroege zaterdagmorgen, 8 augustus van het jaar 2026. En hoe maken jullie het daar thuis? En waar wij te bereiken zijn? Hoe ontvangen jullie ons? Luid en duidelijk? Daar ga ik zeker van uit. Oké. En de mensen die een hart hebben voor Razo Radio? Dus massa lobby, dit programma voor Razo Radio. En je wil Razo Radio verrassen met een kleine donatie. Kunt u het doen via IBAN-nummer NL36 Rabo 01-4892-0500 ten aanzien van RTV Razo. Dus even je op 10 brokken dotje die Razo Radio. Omdat je hart hebt voor Razo Radio. Dat ik kan potent op IBAN-nummer NL36 Rabo 01-4892-0500 ten aanzien van RTV Razo. Wij zijn u eer erkentelijk dankbaar voor uw donatie. Grantani, die Abtim Brokodoti, Sang Uwampoti, die Razo Radio. Inmiddels 14 minuten voor 1. De formatie Sabaku, want we moeten doorgaan in het leven. Wie zult San Imek mee in Alibi? Het leven gaat door, het leven draait door, dus we moeten doorgaan. Here we go, de formatie Sabaku.

farmácia Sabacu. We moeten doorgaan. Wat er ook gebeurt. Salibine Gomorro, we moeten doorgaan. Ook voor jou geldt het, hè? Winsta Epsa. 6 minuten voor 1.

farmacii sucursani. Voor Sankt-Teffe. Patrick de Vreden. En het was een machtig hit, Pompololi.

Dankjewel TV met zijn soekroes Sunny. Combinatie 16. Lake Owe.

Koru atrás, we beji baya. 9 minuten voor 13:30. Om 13:30 gaan wij weer het de open zee op. Smaak u gereed. Het wordt weer een mooie reis.

5 minuten voor half 2. Om half 2 gaan wij. De koele zee op. Lekker genieten van lekker zeewind. Simultaan met de mensen thuis. Dus de mensen die wel op mijn boot komen, houdt die ticket alvast gereed. Maar eerst even dit nog. Paul van Dalen. Gauwentie.

Dankjewel, Paul van Dalen. Met Gavinti. Het is klokslag. Klokslag 1:30. Klokslag 1:30.

Het is 1 minuut over 1:30. 1 minuut over 1:30. It's time for lovers music on this early morning. Bent u er klaar voor? We staan aangemerkt, de hekken zijn open. Hebt u uw ticket in uw hand? Een kleine controle door mijn beveiligingspersoneel. Dan bent u op mijn boot. Mijn love boat. Kom aan boord, de hekken zijn al open. Uw kapitein verwelkomt u. Uw kapitein MG. Samen met u gaan wij een mooie vaartreis maken. Richting de open zee. The Sea of Love. Music for the mommies and the daddies on this early morning. En ook voor u daar thuis. Onze decoratie voor vandaag. Mooie anjers. En op elk tafel een roze roosje. Lekker hapjes. Een champagne, een flesje wijn, een flesje wijn. Speciaal voor u. Neem uw plaats in. Hou elkaar vast. Kijk elkaar recht in de ogen. En zeg met uw zachte stem. Amtoke chaila, behoed, behoed. Akus nam korakwe. Darling, I love you so much. Mi gudu, mi lobby wang, mi lobby you futru. Lieve schat, ik hou van jou. Je bent maar alles. Ik kan niet zonder jou. Ik kan niet zonder jou. Rozen verwelken, schepen vergaan. Maar de liefde tussen ons zal nooit vergaan. Oké dan. Mooie woorden tegen elkaar zeggende. Laat je geliefde zich op haar of zijn gemak voelen. Music for the mommies and the daddies on this early morning. Nogmaals, uw kapitein MG. Speciale nummers voor u geselecteerd vandaag. De machinist geeft mij het seintje al. De trossen gaan los, de hekken dicht. Ladies and gentlemen, dames en heren, wij gaan varen de open zee op. Here we go.

Ladies and gentlemen, your captain is speaking. Welcome on board op deze vroege zaterdagmorgen, waar wij samen met de mensen thuis gaan genieten van het lekker zeewind. U bent al aan het genieten, gezien mijn inkomertje Marvin Gaye met Let's Get It On. Het is 10 minuten over half twee. 10 minuten over half twee. U bent voltallig aanwezig op mijn boot. Dus het wordt reuze gezellig. Geniet u van de champagne en de wijnsoorten op uw tafel. En jullie maken er een mooie sfeer van. Of jullie brengen een mooie sfeer. Lekker schuiven op mijn gladde dansvloer. Dit is zo op zo'n vloer, hoor je bijna niks. Ja toch? Maar ik hoop dat u zult genieten op mijn boot. Simultaan met de mensen thuis die op luisterend zijn. Die het niet konden permitteren op tijd een ticket te kopen. Maar ze kunnen het livestream volgen. Ja, op onze boot. Dan lijkt het alsof ze ook op mijn boot zijn. Maar ik hou u niet langer in de spanning. Gaat u lekker genieten van de geselecteerde nummers speciaal voor u deze week. U hoort mij later weer. Alsjeblieft.